0: forma, vale ferragi. Agus ranziga bales. Vim ver chefer tso lechede.
1: Vidis spara lechede, skmini kuch haras. Vidis.
0: Oh, vi ni mar che mion vi ga natta kode gusto. Vidis i psukre chede, ba ta vidor ana vor lechede. Vidis. Na hen i da na un herte di stile bont, ich tis gema horte i. Herr ver ferri shir revione, gol punt no sagri chevares vich. Zigrets ni gema horte i ni chele.
2: Agus fi di furele concern post le peribog winter vogli mali chron na ha. Mar sin sin ein tias go cad fe chuid dóirech, dar a cuin chuid dóirech tar siúl agaibh?
1: Ó, bhí a chuid dóirech bhí. Achar a má práta í nuas na chrís le mangach sí tar napaí bhí cruach a gom.
0: Bhí a coisgí agus órn agus tar napaí agus mangal sí agus práta í.
1: Steinwell.
0: Steinwell.
1: Steinwell a tóórn a spesiach bhí a seo chogas na sléit a nuas na ding tamar a chuich a coisgí bhí a seroad a bhí a talab sa'is bóg bau. Ach, zo gulí si Steinwell is. Has ook niet weer neer down. Ach, wie vier zogen, ach, als ik hangen te met regeren ook zo. Ach, Rani zei ze, de kostje gezorgd, toen naar de hof had, ach, min ik weer zo, wat is het, waar worden ze leidt? Hoe je kostje?
0: Korte, je mag je naar Lenny Bugge Pjokken, de Wilhoudijn, als de kostje gezorgd, in orde. Hoe mag je dat klanen, de gasten? Op een groeik heb ik eens de handen, wie is de handen, op een groeik.
2: Vi kunde kunna bli unis och krona hela fadergederen. Är det sliha med gester som är mörktig?
1: Ja, nej, det är rätt att det är. Men vi ska sätta och hos, vi ska landa sig. Ja, men vi säger så i Norsland hela tiden. Jag blir inte där det är så. Ni har sett mig, det är för jag vill fatta nu. Ni har nog en leder där hela tiden, säger så. Vi har på oss och krisen och rach. Tarka, maka i liga sa, eller hasradus, prappa är gått och bra.
0: Ja, hasradus, jag säger, jag vann inte sig i Bali. Ze waren er weer met dus ach wie stoel ik op zijn geide sporten. Dus niet eens ik ben vlachtig heb alles wie paardigs en wie zijn mij ene maar wie daar ene maar baant ik te zeggen ze geven jullie door in is voor die aan werken door in alles. Er zijn er weer door moers weer met moers nu gaan. Schrijven paardig die ervoor.
1: Ja en hier wacht zijn maar hier weer een roeilig wat te gaan zijn. Kun je geen tek misschien vaak die ene woon en dat er is bij een door zijn vlachtig heb alles. Ich liebe ein wie nein dem wie er so nicht essen. Ach, wie schauen Teile über so hier wie schuppe so genau noch dem Haar hier kaudlich. Ich nur sind vor Sarah du du diese hey Karre. Karte bei ich aus geht was hier der Saal in der Kocke hier hat gestach. Ja, dann was sei sind wer macht der Kappe mal poin.
2: Als kann das so eine Geduld eine Kappe gut.
1: Ja, weiter. Ach, wie es markiert hier mir Bahn der Karte Karte wie hier in Grand Blient da da wie zum Lady Oak war wie es markiert dann. Nors in Heldingen to war og ha fin kapu hurt kundjoch sís gedina. Ha fa en kapu arka mach dem le drau, agus vi færa sa hér er kren og nagren vi pónjiko. Bæ vildi slat. Hei mis rasle hele som takta og naun.
0: Sja.
1: Og naun sér gedi tige tali ura gars ha fin kapu gualtar sa kahav. Na da kom sans betta gæna. Jair ma sin.
0: Kjern glen ro grei. Hoog zei tig noodsen hier blien egen. Agus wie een taalf kien agesien ze wie gengeleid. Agus wie kar makke gebe. Erke gus Piers kiewien gus John. Agus mei. Gim ik mei gemerke die Californië agus Piero de. Gim ik er red uit ze gien ze lakstakken berdes. Je jiel zijn tigus het half geleid het wok zei lees.
2: Saulga, California.
0: Wie koppel a party moore gus had nemen ze. Kie de ball nights ege.
1: Tig moore. Klachten bij de rij. We gaan doen naar een der maart. Hij nooit. Hij gaat garden. Zijn nooit. Dus hij wordt dus nog een dichter. Zijn die ze bijle. Moet je de vroegste. Hij hier mag nog komen. Kastkier veel gasten. Tijger.
0: Door tijger met de.
1: Hij gaat weer ze. Naar weer ze. Je naar zijn beek. Dat is hij. Wie miskoont er mis. Kastkier. Waar mag je naar zeg. Fabio. Ja. Kijk eens niet. Zal ze gaan trassen. Toch zijn nooit. Ach stop ze. Je net zo'n soort.
2: Ach, Lennon Dooley, goed, dat is een kappel.
1: Kappel, dat is een kappel. Ja, dat is een kappel, dat is een geier. Nou, dat kan hij.
0: Bij de Madrid gewoon niet goed.
2: Als kind zei geier, dat is letterlijk goed.
1: Geier, hoe rocht haar hart dus je grij. Agus, ja, dat is een geïnteresseerd. Wie er ook om, agus, hier was koppel van Madrid, maar... Voor de schaalwieler, geen ook.
0: Schaalwieler, Madrid. Naar de gaalgroei en talen was het die... ...hastig bij geen gieler, wieler, punt. Nu had er een terke te gaan, gewoon echt naar. Jo han talver fad agus a tig er vire púnt an Norsenbyg. Agus jo sem aðra er lagá a vile.
1: Væl binnens, og vi Norsen, hún er lengt og kjökk a vær an Norsen, mýlen, da vi, mýlen Norsen.
0: Hún gandau.
1: Jeg blir í sér að nýja spým, og sér neðjeg að sæska, er sér búinn sér sræg. Er ég að múra bæ.

0: Yeah, tá sé is bloch an de 10 hectares atá a gaing an sin agus tá sol siar na cúine agus yeah, fósamuid gosáis kelp a muihin sin in san bloch sin.
1: Gohamun sú asadu spéid a lewaska bag amai ní hei láisteis a mún seo haach. So hei, ní chuid an chip seo an sím san aim siad a gwaid an da trogarsha gan aragi agus nei ta seb a brahaid a lewara gilich an obaid vín sleid inagai.
0: O, cyn seo tamad yng Brahar an aim seo an tamar fad hart an seo or I go quilla size of a tower shoot going in verm talaviach no earn we her narage so ta she on tavok the doing gomeach I'm sure bra shave going and sha agus ni vai ma je romanek ach ta tu nan an gui a clustal an shin agus shin mer ta she but kai she just dila lesh agus lanach the rai agus foi an vunyog initius rish conubrien of agus shin Marvin and Seal Hart and Shaw.
1: Lois Moods Bergenberg for in Velum Family in the Egal second deal, because Lois Moods Frush and Beds for in the Velum Eletag, I guess, I mean, should be a tour to Dina Hart, I heard a shan August Ruddy. I have a little church, does a part of the Kimber Slides, a child, a gobby, August Glan, Sangari, but I already lads, Kahoochip. I guess I know. Shadanish Kyol Tony Balayarab August has piece of Kyol Hoon on the Lahana Paddy August film. Paddy, in the show, can't I bother you with?
2: Just a Glanu and Guardian gun parsnips August Ruddy Mission.
1: August in the show, Munish, Kafar Latanish, an upper shot, no the Stege, I guess call him Miluided.
2: An upper shot, Neil. That's a good my, I'm with Fuinair, not a shot, skull.
1: But should play the goal. Could you force it, would?
2: Yeah, yeah, tough. He much sherry tertiary and Lahana. I shouldn't call the radio and he'll take the fresh in yet.
1: Can the whole machine touch a house of Willahoy?
2: A house and Misha and Buska Kiola, I guess, Cass and Fiona, Fadog Moore, I guess, and Fadog.
1: Call you if you're in a shop for you, in a shop for you, Hudson Gunrudi, Takura, and Shahagi, Sangari.
3: Ta, Caradi, Susunshin, Ta. Onion, agus garlic, susan chin, agus biagán, broccoli, agus beetroot, freshen.
1: I mean, she be cahag a lior am sangari, this show hain agus paddy meal, cha?
3: Hi, yeah, bein much kaharama, on gorgin, or bein much dana.
1: Ani, yeah, pan yunas gamin chip se dana, vini, balai ari. Ach, maen e ben abor shana, she be fiolim fwy yn gwy wasan rodigas a gwy naibion lor sangari.
3: Smachlam a vehig cobar mwys, gorgin agus ag fiolim cunis fas na glasri.
1: Dus dat zijn goed aan ook voor ons. Hoewel het beter is gemaakt, dan die weg toch echt niet is gekomen. Maar toen die een abuik in hinal, kon hinal ook iets weinig initiatief maar.
3: Boal me weg, ik heb er firm beetje.
1: Agus, kijk je wel kort is tegen school veel hij?
3: Ah, nou, het is maar just great niet hè. Aan Kate Lynn Legene, agus ik dol straks de Darvillin, agus hoe is aan nou?
1: Agus, kijk je wel kort is hij pelle?
3: Ah, nou, but Freer, Calmo, John Lackery, Vinnie, en I aan Neil.
1: Ik ga nu belaaien aan de komende.
3: Ja.
1: Tja, August, verder is al het niet meer. Bij kamer vier. Mijn tussen mijn twee plekjes wel een familie meer. Mijn twee plek is gladder.
2: Orenta, ja, ik ja, Orenta nog.
1: August, krijg je dan niet tussen dat?
2: Tasje gemaakt, tasje gemaakt, fijn, bij maak fijn neer.
1: August, en waar laten we eens singari in je plekjes van glas rijden? Hoe wij hier zijn gladder, plekjes van
2: Famine cap hem.
1: Niet smoe spree, hij is gladder, hoe liggen plekjes van mijn. Fair play, River lads. August, kun je kies wat ze nabij? Ben je nog met je sterk? Maar schone de. En die was kapot aan Angela. August, laat je moet je voor het meest winnen zijn plekjes van mijn. August, normaal door iets. August, je dat taf van haar. En bij je je niet een troep koude singari meer.
0: Ik geef je dollars chat. Dan heb je rood haar.
1: So Angela, mit Lauchlers na Reds, nisch fein a glas rig, so dit anchen imo, ach hossa mut hiss glad a Lauchlers fein vamun. Inischum un schgeel fein Willem vamun ja dulra, kaisa danike an smuina, das doch agus kechei rassa scha?
0: Well, is la lantini an smuinu, idus bara, vi bring loge ege, firm fanum a chur, umwehen chin, agus kahime ra, lan che lesh, agus karmer tus lesh an Is an ganoi blin gavil is a hotjug, but revision vi are in fanach di goran kadunas. So karmer an irtas is ja evlin gavil is doyug. Agus vi are in fanach di gavil is a hotjug con an tooth curlish an ganoi kran kadunas a oil. So ashen ma karmer
4: trilinchi on wehen chen onus gome and all is going on me in rather non false and wehen chen agus cuz vimerig folamer and job murderha nil in revolus a going ach dobrishe gome doing so yeah so Kermar and Gossais Kelpama, Vanamur Trilas Kupla Kin, Ach, and Gossais Togling, Winged Kelp, Aga Sugar Kelp, Obrin Shin Gamai, and Wayhin Shin Foss and Cheat Gahano Mai, in San Argato Four, Agus Glan, Agus Devon, Agus Shinuna Desvar, Hartancha, Agus is species Dukasa Eit, Aga Shin Tavok to doing Komai.
1: Cech chi dosyn o'n prosies ffos ffemwyn i ti gyd? Mwynt ddwy o'n prosies o'n nabod rhan y led sy'n ymwneud mwy pleid a sielta agos iddo chwrsa iddo chwrsa tal agos gwas. A cech chi dosyn o'n ffos ffemwyn i?
4: Wel, tosyn mwynt yma le sielta. So, cyrmyd yn sielta. So, falag mynd yn sielta yn wyhyr yn ffion, sielta ffion, i dosach. So, cyrmyd, tŵsleis cyrmyd yn sielta ar lintia. Agos cyrmyd yn lintia ar chimpel yn ropa. Agus cuirmid an rópa síos an áirige, gá méidir híos. Agus as sin fásan an bhamann, gahan a bhaid as sin. Fásan siad gahan tapula, you know, bíon ino arin, nó tíam muid amá agus tá siad méidir nó gá méidir. Ona ma hagan se mi abron, kermaj an chita ma I mi jarfover, agus I mi abron ta muid gara siire. Agus ag an am sin ta se Hart a gá méidir. So fósan siad gwisgopi.
1: Naid a tana siol ta fóst on chéad oed sinné in sin sort, níl tuach a gara siar a chinan ba, agus fósan siad eis chalulín?
4: No, níl si sin mar a tásé. Ba si sin arawas, ach, níl si sin an prósis. Cahamwyd na rôpa glan o ma, con fe cinti na gwelein species eleg fósan, agus ta galor obr banch le glan o na rôpa. Agus as sin yma, chyrmyd sílta nhw is ja. Ac ta'n prosies an simple, mae'r tagan yn sílta dyrwg o'n pladau, you know. Agus an meid o cyrnt hwys ja I bwsgolon, mae'r hampla. Sin yn meid o hogan, meid sílta o hogan se con an ffyrm omlan o fos. So ta si an in fwnehe, ta si an glan an famen y tagan yn mahas, cos ta ce co dawn ta si sy'n arge. Tosi co glan agus ta consistency bain slesh agus sin an rodd ta dini e glarag dini la colacht bia tosi de glarag gomei an targna marangain an tamar fad agus genuimid galor testin ar ra cahimid roddi mar sin a ienav agus tosi lan la gach sais vitamini no minri agus gohara ha aidain agus sin rodd an tavogta duin on carp crunchy on my his own carp agus sin an fauna quill gwil an rota alsha agus galar cree isla I chira kasala chapon mar ihin sheet an maid shin famine agus biamara I was bukyarth gomei which agihan ni small in our era ta vi an glotach agwing gach donach agus vi che jenta la carigin ni rawis gomei ganam Cap me grow an ta arum con an glotach a mil sioga oil but cargin a vian agus tan tradition sin an igone an cargin agus an gilisg agus an kelp sin rod nua ach heart an chair ta galor dini galor chaili ta an tocal ar vaman agus bein si de gusaj ar cule hort Bailey Gachla, agus sin is gael lynch and sin duan ar einos. And agus comaith le sin, tam id interbrod a gwyl nas dien ta gwyng an eis le bachas o danacha I mail and word, bachas o ta cyd vlein ar an fod, agus dien an siad bolin don agus o jar famen, comaith agus ta galor gradam agus Bon fáilte acu an oirí bhí siad éim las na hÉireann. Agus bhí mar comáile sin bhí mar páirteach I Food Awards an oirí comáid. So, tá go leor rudaí ar siúl.
1: Madam go go leor rudaí ar siúl, Angela, agus íontach go bhfuil cólachtaí áitiúil agus grothaí áitiúil a gúsáid an taidig is agus go bhfuil se bagabáid as lábhí chéile.

0: Our horn independent Whole Foods on Vamon Cain size should be a crunchy the chat. Well, a crunchy the chat should be slanchy, but Neil na anam knock a gum. But Toshid or Fodden Chira, Boykas Legia Nish, Agus Mar Dirchme, Erinidra Lane, Comai, Toshi Ace Cowile. So, Matai and Simagot, Biggie a Kurdach Dulra.
1: Shinini amun nish Angela acha kama solo nima ma wat kama lorklat fin velle metagi frushen gus ta couple sorts velle magi ta bin chip a playlist in glass three gus chama achta film ta envi hagi frushen gus ma bianu ma cha a bianu in the cash gus ya de gimo club in shin bagan fin velle meta jagi
0: so ta firm organach a going on sha dos menis er verm dos antinis er verm ta shi ta vak ta doing gomer majid lanen chan tradition chin agus van me kai me ra van me on tat na vas so ta kyarka going lock going ba kwijig agus ta talan agam agus ta guardian kitchen he san chin agus ka me la lan am bain shvili agus just ag jane of ober last way so ta shan ta vakta doing go me rba fein agling and shin ta vakta so lishin vamen agus an glossary agus or fuel fein komai
1: Ach, bin sibe, bin dine tich tarta lehi tadi sio cha hede e vedem pushna mien o amga keila.
0: O amga keila, harlien si sin kinsha, tagan chaili ma lehish mori na gael tukta no gweilga irish, agus dine si tersh bai garen varm lehish na gyarka agus na laka, ta kapal agom, rinna me jarma di sin, kapal ta an kyun, agus Jinn mhuid upper heart an sha agus bean an simig na páiste cégam éigh si fáiste níos an sha fuin tú ha amtí níl in cangal a cú leverm so tá si tagt agam éigh si den an chacht am an sha agus gecan si car vás a mia agus mia tá si den an nó a bhaca válig agus rudi mar sin é inaf so yeah banam an tath na vás sin agus níos is rí sin am cuirsí garadóracht Comai and Balam on Sultashin Comai. Golly and Irihan Chalkin, Tommy Jane of Firm York, so she'll take Agus is evil num on Jobshin, Tagandini, and Wiham Balliamore on IWA Agus Western Care, Hugum, Dini Le Riachtana Brescia, Agus Tangchi the Mahansha, Agspinchi the Gubber Leshna Hanavihe, Agspinchi the Gubber Lumsa. Agus moonin she galore them sa tom ansas the Jane of an Uber shin come my so Neil Nart Nehanta so shocked and Tom Agus a quidulish and vamin come my lishin chin on prevrod in our sale gomer gachrod chikervash quick on dulra Agus gomer mass more gwinger nulra Agus or jimplach on shaw Agus gomer mojanan shlivaha vine shamach
1: a good surgeon, Achwini, to heart Erin. Angela Irwin, a chin on Golocht, Famine, Dulder Famine, the Ruch, Juan Eli, was a chin again to Irish Agus Arno Holish, Clanwak, Paddy, Agus Finn, Frushin, at a Lauchlum, Nadvime, a Tertanis, Agari, and Chin, and Yanakla, Angela. Acha. He landed in the hotel, although Moods Ede in the field to board, Agus Corroch, Vagale, a Tassila in the Tesuit, after Shadanus Kirchney, Unish, Agus, and Fail Zede, and Tiv Shatid, the Shartanisha, Samamin, Agus Tadanuka Hosh, Ele, and Wamin, Martin Lee, the Shalom, the phone. Kahotuvert.
2: Come on, witness, come on, Shabane.
1: Come with Kerkalor, Unish. Fail on Wamin, Martin Tassi, a Majakaba.
2: Yeah, so Tommy just has it from the morning. Finish, listen, Leon, that come over to the side on the darts and he flunked. I get hot to hug from the morning.
1: We met a lot. Let on the honey, not in Lahana, he's the galt about the shacht and shakait, nor in August. So we would kind say, Lady Tashatan the Max, some Leon, August, the nearest way we did it for with Binchanist, so he. The board do the yard been the in the name, should you see more on shape and you work on the day, the in the name, should you so he can be beautiful, let you know, then a bincha, bincha, could he know, he nailer.
2: Well, being a vegan, my just to touch a fall down of some lean, was that we needed Bushled in a Rossi on the Hanabliana, August, which had a cold dot, it was a chin, Gunwamin, Tasam Takhle, Takhleyal, Brahad Hill, Ach, Leshamamin, whether a camel's camel route van, no Stumpwag Hill, Akamorbin, Nielicheven, at Wildwood, my Janish, so Tamuni Sani, you know, he or his daughter, so Berlin, when he's Tushkis and Lian, not Tamadim Liana, Ach. Mae me Lemar Hitchinson yn tîl agos na dati sy'n eich i wylse. Agos ta rhaid fwy bod her, ta siad fantas y gŵn, mae dyn nhw'n gwar dan siad abod o eil yn trochain o lahana agos fi ras i'n arwyd, mae ta sy'n dyr siach yn siach eitha. So ta rhaid bod her, agos fair play gan y bod o'r tygan siad tachiaeth mae chael yw lenin, a rhaid. Ac yma arwyl, bawr lyn i fenni stwysgis yn lian a fet, chwmwyd agos le cwnd eich edrych yn eil y bewmwyd i stwysgis yn lian, mae'r tan trwna mi'n ys fyrsyn ar tymwyd yra, so na siad ychydig fe mae'r rhaid o ras yn am ni'n lan trwna edrych ar hyd.
1: Agus yn aim sydd yn ddeddys hachtyn, cech yw ti gael tŵr sy'n?
2: Níl sé gáil tá bhain fiil a thuide ach maidir tá sí an smadrail tá sí an áhriach mar ús a tá sí biste agus abuid níl sé gáil a chadéas sin in é bhí sé gáil níos áir tá sé áhrí ríste níu bhaig so pekim úl in ar a láfa rí ní bhe manan tá dar ág bag nach gudí maidir ní gáil chuiúl sé fiil a thuide maidir an chad sé gáil ach le cúna dé aibir sé gáil na nim dé idir saharan sa dúnach
1: Bij een tierskracht varig frissen ik maar dit is haar niet beter zijn dan wordt hij.
2: Maar dit is haar ik denk dat we niet ben dit is gevaarlijk en dat is om dus een his geven uitkien maar dat zijn niet zo schulden naar wet haar de galoch is zoals ik vader keer warm in de schiet is dat ik eerst zo rijm dus nog maar has geven uitkien ik denk dat we niet maar dit is haar en is een chinder dus bij hart te gaan wat ik eerst kracht aan de komende
1: Pen iawn, rhwndwch chi, mae'r sy'n lefoel trwy'n desa harad i mei?
2: Wel, ta sŵlen gymain, siarai, ta slomin ac y bwysteach fi lawr, so yna cwmlau di gymai.
1: Ni, yna sy'n derm ydw ar yn mwyr sy'n. Gwyd yn siarad, desa harad i'n bein glotiog i bygo be, efeis trwy'n desa harad?
2: Ja, bij Lotje Riberg, Klaas Egers B, Beschetchen Erbon, ik tassi, ik heb warm in, mag ik heb warm in, ik leuwe schet, zonder de Saharan, ik zriest, is mijn alle tweede, tasje aan de Thompson gelaar, maar dan is zo, bij me dan ik leuwe schet, zonder de Saharan, schen ik Lotje Riberg, Klaas Egers B.
1: August, ja, doe, nu schen, Lotje Riberg, morgen, August, leuwe, August, bij de water.
2: Ja, wel, dat komt als een spool voor zijn troon dat ze haren tief lonkert. Dat is een eigen hoogtag. Nu wist je een breed hiel in de MC. Ik ben met kijk, door de zin.
1: Dat is een goed idee.
2: Dat is een goed idee. Dat is een goed idee. Dat is een goed idee. Bij Grootje Grimore, Lewa, die is bij de war. En dat is een goed idee. Dat is een Rijs troon dat je maar het hele was een schacht. Je hebt een lang ware. Dat is een mooi pisching ribben lang ware. Zo goed idee troon dat je doen, was je het niet.
1: Maar zijn stoïge. Ik heb een schede om 80 log toen de donne bishop ik hier toe was erbij.
2: Ah, bij de konde bishop bij gedierig bij haar terwijl de gelijke ras zo bij met chabal aan het jacht dacht niet bishop maar niet zal niet bij mijn technisch was naar hem te bij.
1: Kan je wordt in te laat ook zo kunnen die liep zo lang konde ik mijn naam schede kojul la nai ik de schachten.
2: Ja, bijna kon je dus kus door mij maar gaan heen. August hollen we nu huggens zorgt in de hinele, maar geflauw is in zin alleen niet echt met die rechter. Dat moet weer weg hollen we nu huggens komen. Ja,
1: het wordt zin. Schende Martin Lee in zijn ochtje eel aan Wamin. August je hebt zijn rechte goed geld, maar de Saharan August de doen. August dat het als hij goed is van het genoemde amalig. Ach. Bwyt sy'n oeddi o'n lein, iawr cwig o cwig o chwysd y ffordd bod rhas mwc cwysd y ni ebyg i'n lle sy'n mwcw. Bwyt sy'n oeddi o'n gyda'n chrannachor ta'r agrwyg leh paith pobl no tali, groen yn un sy'n helia. Agos bwyt sy'n oeddi o'n lewr ffario'r geir na'r caeliw me, le Michael O'Connella, Parig O'Connella, Cwyran, Mael na Hawn, agos Cwan o Tuhul, Cornarwn hir. En dan zijn we aan het lieb look. Sjene, en mij zijn we echt lefwijd aan de chlaid, en technoid column Healy, parik jou mij niet, dan mag ik hoor zien voor me, wanneer je laart, dan mag ik hoor zien rond echt, en ik ga een lied en klaar. Ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn kind, ik ben mijn